drie jaar in een vloeg. Want je deze je zat ze die haar hun god hun jaft niet houden worden. En junt van de waag waagdreien, den ek junt van de ojeef. En andere jatta deine, die je niet aan je hand hebben. Nu lezen eens je mensen dit, en dan zeiden ze ze worden dat je zat proeven te houden. En doordat worden ze je raad worden. Doordat zijn ze waar je worden. Paulus zegt over dat je zat als zo als een schoolleraar. De schoolleraar die deed zijn schiele leren, zodat hij lezen kan, schrijven kan, rekenen kan. En wanneer hij aan eerst geleerd heeft, dat kunnen ze lezen en verstaan wat ze lezen doen. Ze kunnen schrijven en ze kunnen dat lezen wat ze geschreven hebben. Sogar andere kunnen dat lezen en weten wat dat meint. En wanneer ze wat uitrekenen doen, dan stemt dat. En dat is wat een brokken deed, om hem leven aan te gaan, zodat hij kan goede entscheidingen maken. En dit is wat dat gezet staat. En dat is wat Moses zegt. Wanneer je dat gezet worden houden, dan word je een grote zeeënvinger binnen. Wanneer je dat niet houden worden, dan wordt dat te jund een vloeg zijn. Also dat is ons leraar. De tien gebouwen zijn leef ik ziemlich goed te verstaan. Ik leef die zijn krachtig goed te verstaan, als wanneer God te Adam en Eva zegt, dat niet eten van den boom, wat er midden in Gorde staat, wat dat verstandnis geven dat, van God het en schlachtet. Hij zegt, van je door van eten worden, dan word je gestorven. Also dat brengt dan den vloeg. Wils, zij hadden niet gehoord, nur wat God zei deed. Aber du hast ook de levensboom, wat aan velen deed. En nu weet wie, dat wie hebben Jezus. Die neemt den vloeg weg, en jeft ons dat leven, wann wie am onvertrouwen doen. Dat brengt ons dan, wat dat poort van de profeite ere verheetungen. En de eerste vrouw is, hebben ook de profeite van Christus zien komen, je prophezeit. Jo, alle profeite van Samuel aan hebben verkündigd dat deze tijd komen wordt. En hier is een schriftstuk aangegeven, en dat komt uit Apostelgeschicht kapitel 3. En dit is waar Petrus en Johannes zijn om tempel gegaan te beden. En als ze daar komen, dan is er een man, en dat zegt hij weer loom. Aber hij weer daar niet zelfs aan gekomen, ze houden aan door moest handen al. En ik geloof dat meint, dat hij kan vielleicht een ganz klein bed gaan, vielleicht am huis, aber hij kan ganz naïef niet te arbeid gaan, also hij is een prager. En nu zet hij Petrus en Johannes, en hij vraagt aan dat zij hem helpen zullen. Apostelgeschicht kapitel 3, Vers 6 zegt, dan zegt Petrus, zelfe en God heb ik niet, over wat ik heb, je weet die. En Jezus Christus van Nazareth zijn om, sto op en go. Des man wordt je heilt. En hij fangt dan aan God te loven en te prijzen. De mensen zijn zeer erstaunt. En dan zegt Petrus daar aan, hij weet niet waarom ze zo erstaunt zijn. Wil dat erst niet hij of Johannes wat deze man geheilt hebben? Dat is Jezus, neem wat zij hebben om Christus genoemd. Wil zij geloofden niet dat hij God zien zijn wil? Dat hij wil de Messias zijn, of de Christus? Vers 16, wat 19. Des man, den je zijn en kennen, kreeg zijn kracht door de geloven aan Jezus Christus zijn nomen. Dat is Jezus zijn nomen. En de geloven die derg aan kent, die deze man zo als je zijn je verjunt, volstendig gezond gemerkt heeft. Ober ik weet, lieve breider, dat je dit deed, wil je niet beter wisten, je rood zo als je leiders. God ober, die derg al zijn profeten had zeer laten, wou Christus leiden zal, leidt dat alle zo ramkomen. En dan ook nog 24 bij 26. En bestemd, hebben alle profeten van Samuel aan zoveel als er weer gezegd dat deze tijd komen wordt. Wat God door de profeten versproken heeft, is verjund en je bent in dem bund met ingesloten. De God met jene voeders mug, als hij te Abraham zei, door die nomen zullen alle families op eer gezegd worden. Als God zijn knaag Jezus opwug, schijkt hij den dat eerste nu jünd, jünd door hen te zeggen, dat zich een jeder van zijn beise weer dreien zal. De nächste vrouw, wat heeft Moses van dem heiland gered? Hij zegt, een profeet, zoon als ik zie, wat de haar dien God erwaartje, en uit die en uit diene breida, den zal je je hart.

En hier is een schriftstuk aangegeven uit 5 Mose, kapitel 18, vers 15. En ik wil lezen wat 18. De Heer hun God wordt junt van mank junne lied een profeet, zonder als ik zie, jewe, hoort nu dem. Je vroeg dat, bim Horeb-boog, en den dag als je door verzameld werden. Je zette te dem Heer junne God, laat ons niet waren de stem van dem Heer onze God hier. Oder dit grote vier zijn je, dat wie niet daarvan omkomen. En dan zei de Heer te mij, dat er scout dat ze zou reden. Ik war aan een profeet, zonen als die jewe, van mank ere mensche. En ik war aan mine wied en zijn mul jewe, en hij wordt aan alle saaien wat ik aan opgeef te saaien. Dit weer bij dem Horeb-boog, wo de mensche hadden zo jammeriert, wil ze hadden geen water nech. En dat weer dan, wo Moses water uit dem Stein brengen deed, als hij dem Stein schlonen deed. Ober dit weer nach eier ze bij dem Boog Sinai kämen, en ze dat gesatz gekregen hadden. Ober ze kämen dan nog eenmaal waren terug naar dem Boog, nadem dat ze dat gesatz gekregen hadden. Wil ze van daar gingen ze, wat ander land kamen aan, ober ze worden dan nicht nengonen, wil ze engste zich. Ze waren aan in dit nieuwe land, door weer de staten, en die hadden grote steinmieren ram zich, en door weer de riezen am land. En dan draaiden ze om en kwamen terug, en ik leef wat Moses hier zei, dat kwam van als ze dat tweede maal terugkomen dan, wat is een Horeb-boog. En 2 Mose kapitel 33, 5 wat zaas. De Heer zei te Moses, zei de Israëlieten, je zijn een steksendet volk, en wanneer ik maar een ogenblik mank junt kwam, kon ik junt vernichten. Doorween neemt nu junt stroms af, en ik wou mal zeggen wat ik met junt doen wou. De Israëlieten nemen dan bij Horeb-boog er stroms af en drukken dat niet meer. Also, voor God deden ze zich angsten. Ober zo als de ons katechism zei dat, God heeft een versprekking gemerkt, dat hij wordt aan een man schakken, die de woord te zenden zoals Moses via, een fysische persoon. En die wordt aan dan leiden. Dit wordt dan errader zenden. En later, dan worden ze aan, dat dit is eindelijk de Messias. Dit wordt dan de Christus zenden, de Gezalfde. Is in de Psalmen ook van Christus geprofezeit worden? Jo, niet alleen in Moses, in de profeten, aber ook in de Psalmen. En hier is een schriftstuk ongegeven, en dat is uit Lukas kapitel 24. En dit is waar Jezus opgestoken is van graf, tijdig zum morgens, en dan later den dag, dan deed hij 2 mannen begeleiden, die op den weg zijn naar Emmaus. En die behouden zich over de dingen wat den dag passiert zijn. En dan zegt hij te aan, alles wat er passiert is eindelijk al je prophezeit worden en een schriften. Lukas kapitel 24, vers 44. Dan seht ihr dann, dit is wat ik jünd seht, als ik nog bijjünd wier. Wils dort mat alle so rankomen, als in Moses in je Satz, in en de Propheten, in en de Psalmen, van mij geschreven steht. Jezus wist dat de mensen kijkten vöcke naar de Psalmen, wat aan moutig mögen deed. En dat is in de Psalmen, wo einer lese deed, van een König, van een Messias, van einer wat er gesalft is, die daar komen wordt, Israël te raden. En Jezus redt ook van de Psalmen, en besonders van Psalm 110, als hij met de Pharisäer te doen had. Psalm 110, vers 1. Dat zegt een van David zijn Psalmen. De Heer zegt te meinem Herrn, zet bij mij te rechte hand, wat ik die uit dine vriend een foutbank merk. In Hebräer redt ook van de Psalmen, Vers 105. Wat de Heer die geschworen heeft, wordt hem niet leid worden. Du wirst een priester, nur Melchizedek in Ordnung, en wirst ewig een priester zijn, zoals hij wie. Also, als Jezus geboren wordt, dan kämen de Stirnforscher uit dem Oosten, en die willen dan weten, wo des Jüdischeinig geboren wie. En de Schriftgeleerde, die checkte dan in wat Moses geschreven had, wat in de Psalmen geschreven wie, en wat in de profeten geschreven via, daar kunnen ze deze reizenlied zeggen, dat Jezus via in Bethlehem geboren. Dat brengt ons dan bij kapitel 2,